0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur. En daarna nog meer moois in X-ray. En we gaan terug naar 1981 en toch ook weer het heden. Namelijk een heruitgave van het album Desire van het gezelschap Tuxedo Moon. Die maakte hun tweede album Desire in 81 inderdaad. En dat verscheen via Ralph Records. Voor Nederland was dat Cramped Discs. En dat label gaat het weer heeft het weer opnieuw uitgebracht in een nieuwe editie met tracks die nooit eerder verschenen zijn. Maar wij draaien er eentje van het origineel. Namelijk Incubus Blue Suits. Hier is Tuxedo Moon.

Ja, zo was ik gisteren op een platenbeurs die gehouden werd in de Jacobikerk in Utrecht. En die kerk die ken ik natuurlijk redelijk goed. Niet vanwege het feit dat ik daar iedere zondag zit, maar vanwege het Le Guess Who Festival. Sowieso een prachtige locatie en helemaal voor een platenbeurs heb ik nu ontdekt. En het leuke aan een platenbeurs is, ik ga er alleen maar heen om dingen te ontdekken die ik totaal niet ken. En zo kwam ik op een LP van een duo, een Frans duo, bestaande uit Julien Lovet en Eric Durand. En zij vormen het duo 2:13 PM. Oftewel 13 minuten over 2 's middags. Een iets wat vreemde naam voor een muziekduo. Maar dit album, dat mag er zijn. U hoorde de track Gabriel, wat afkomstig is van het album Matt Cormano. En dat is de originele soundtrack, de original soundtrack van de gelijknamige film. 2:13 PM met Gabriel. Is in 2017 verschenen op Specific Recordings. Erg blij met de aanschaf van deze op zo'n platenbeurs. Heerlijk. De ander die komt misschien ook nog wel eens aan bod. Want ik heb 2 mooie platen gevonden. X-Rated op de concertzender, waar we even terug in de tijd gaan naar 2020 voor Undirheimer. Dit is Utgarter. U vindt het op het album Helljarunar. Hier is Undirheimer.

Zo, wat een heerlijke duisternis op een rij. En dat voegde zich goed bij Undir Heimar. U hoorde New Risen Throne featuring VRNA en Black Lava. En het staat op het album The Journey to Reach the Fathers. En dat is net als Undir Heimar verschenen op Cyclic Law Records. The Journey to Reach the Fathers, het nieuwste album dus van New Risen Throne. En vorige week draaide ik, zoals ik al zei, een schandalig kort stukje van het nieuwste album van Tolst. En dat is verschenen op Winter Light Records. Vandaar nu nog een track, Fold. Hier is Tolst van het nieuwste Winter Light album, Soon into the Infinite Sky.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen. Een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen. Want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu.

periode een drummer van The Cure. In 1983, ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Met die gaan we nu beginnen, Mark Hollis. Daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single, tussen aanhalingstekens, heette Asbestos, Led Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. U hoorde Inner F Into Light, dit was Rapoon. Poen. En overigens brengt u toch die trance, daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412, vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen en dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuigen ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ412.

congratulations.

rejection.

Spirit.

eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven, dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuut zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is, het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

private smile.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u een gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste twee minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance-periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. Een en ander brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Een gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Max.
1: Ratings.

Het is weer november. En dan moet sowieso Coil te horen zijn hier bij X-Rated. Het is inmiddels heel lang geleden, ja, we hebben het over 20 jaar, dat John Balance niet meer onder ons is. Die overleed op 13 november 2004. En Peter Christofferson, die overleed ook in november, namelijk op 24 november 2010. En sindsdien is er eigenlijk gewoon helemaal geen Coil meer. Behalve dan de nog levende leden die af en toe aankwamen, zoals Drew McDowell en Thypel Sandra en heel veel anderen. Maar de core Coil is niet meer. Daarom nu in X-Rated, andermaal de track The Sea Priestess. Die heb ik één keer eerder gedraaid in X-Rated. Daarom was het de hoogste tijd om nog een keer te draaien. Een schitterende track die u kunt vinden op het album Astral Disaster. Dat verscheen in 1999... in een hele kleine oplage van 99 stuks. Zodat niemand eraan kwam. Daarom is hij gelukkig heruitgegeven in 2000. In een gewoon flink aantal op Threshold House. Coil hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we nu gaan naar inderdaad nieuw werk van Boxholm. Het project van Peter Andersson, oftewel Raison d'être. Boxholm is een van zijn andere incarnaties. En onder die naam heeft hij weer een nieuw album. Here comes Boxholm for your earthly delights. En dat is verschenen via Yantra Atmospheres. Dit is Boxholm in de schitterende track Preparing a Destiny of the Melt.

Lekker zwaar, lekker log. Het werk van Kost, K-H-O-S-T. Kost en het nieuwe album Many Things Afflict Us, Few Things Console Us. En dat is nieuw verschenen via Cold Spring Records. Kost hoorde u met Reading Between the Lines hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we alweer verder gaan met nieuw werk. Namelijk Kloob. En die is vaker te horen geweest in dit prachtige radioprogramma. Danny Kloob, oftewel Daniel Ferreira. Dat is Kloob. En hij staat met een track op de verzamelaar Drone Islands Borealis als ondertitel. En dat is via het Italiaanse 8 Tower verschenen. U hoort nu Kloob met Whispers of the Ethereal Current. Danny Kloob hier bij X-Rated.

A Challenge of Honor. En deze track die kreeg ik in 2012 van de frontman van A Challenge of Honor, Peter Zavelkal. Ik had hem namelijk geboekt voor de X-Rated Stage op het Summer Darkness Festival. En toen kreeg ik deze unieke track, A Dark Wind Blue. 2 jaar later werd hij alsnog uitgebracht op het album Taken by the Flames via het Oostenrijkse Steinklang Industries. En Challenge of Honor heeft toen opgetreden in de X-Rated Stage in de Spiegelbar van Tivoli. De oude Tivoli op de Oude Gracht, waar onder andere ook Velios heeft opgetreden, Dark Raad en nou ja, het was een mooie tijd. Laten we het daarop houden. Daarvoor hoorde u een track van Kloob van het album, het verzamelalbum Drone Islands Borealis. Helaas dit het einde van deze X-Rated op deze donkere, natte en koude zondagavond. Maar u kunt direct na 11 genieten van een nieuwe X-Ray. Uit Frankrijk, de broers Frédéric Charlot en Olivier Charlot. En zij vormden destijds Manin Carré. En Manin Carré, daar heb ik 3 tracks gevonden op het album Le Diable avec ses chevaux. Dat verscheen in 2007. En behalve Manin Carré zijn ze ook Indalaska. En als Indalaska heb ik ook 3 tracks gevonden op het album Musique des Sables. En dat is onlangs verschenen via het Poolse Zoharum label. Indalaska, oftewel Manin Carré, oftewel Frédéric en Olivier Charlot. Zometeen in X-Ray tot middernacht. Deze X-Rated is direct na 11 terug te beluisteren. De playlist staat volledig op de site van de Concertzender. Een site waar overigens nog veel meer moois te beleven is. Want wat heeft de Concertzender een mooie, rijke muzikale inhoud. En als u even op zoek gaat, dan vindt u heel veel moois. En anders is er gewoon ook weer een nieuwe X-Rated ijs- en wederdienende op de zondagavond. Volgende week, zondag, tussen 9 en 11. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank voor alle reacties ook. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Wauw toch? Echt in één woord, wauw. En we hebben weer een reden natuurlijk, want Music to Play in the Dark die heeft een broodnodige heruitgave gekregen op het DICE label. Music to Play in the Dark 2, en daarvan hoorde u de track Tiny Golden Books. Wat een pracht track. En tot mijn grote verbazing was deze track helemaal nog nooit gedraaid in X-Rated. Althans, niet op de concertzender voor het laatst gedraaid toen het programma nog op Kink FM zat. Dus heeft u het album niet, u kunt het nu weer aanschaffen via DICE Records dus. X-Rated op de concertzender. Vorige week hadden we helaas het overlijden van Klaus Schulze. En ik wilde nog even heel erg duidelijk maken dat ik ontzettend dankbaar ben voor alle, door de hele week heen ging dat door, voor alle opmerkingen en mooie woorden die ik heb gekregen over deze special die ik toen vorige week gemaakt heb rond Klaus Schulze. Dank u wel daarvoor. En deze week moeten we helaas ook weer afscheid nemen van twee artiesten die wel degelijk allebei in X-Rated thuis horen. De meest opvallende is wel Albin Julius. Hij was de frontman van The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud en Blood Axis. Nee, Blood Axis moet je mij horen. Het spijt me wel. Die haal ik wel vaker door de war. Der Bloedharsh moet ik zeggen. Albin Julius, hij is slechts 54 jaar geworden. De reden rond zijn overlijden is niet officieel bekendgemaakt, maar er wordt gefluisterd dat het een hartstilstand betreft. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. We laten de muziek spreken nu voor Albin Julius. Te beginnen met zijn eerste belangrijke project en dat is The Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. U hoort het vierde ongetitelde gedeelte van het album A New Soldier Follows the Path of a New King.

En dat was dan Der Bloedharsh, het andere project van Albin Julius, die ons deze week moest ontvallen. U hoorde het derde gedeelte, ook weer ongetiteld, van de track, van het album The Track of the Hunted. Dat verscheen op WKN Records in 2000. En WKN, dat was ook het label van Albin Julius. En dat staat voor Wir kapitulieren niemals. Rust in vrede, Albin Julius. Je komt straks nog een keer even terug in deze uitzending van X-Rated. Want daar luistert u naar op de concertzender. En ik zei het net al, er waren twee muzikanten waar we afscheid van moesten nemen. De ander is de markante muzikant en die een teruggetrokken leven leed eigenlijk. Peter Vromader. Voor het eerst in 1981 hoorden we van Peter Vromader. En die is naderhand, heeft hij ontzettend veel gedaan, ontzettend veel gemaakt. Want behalve experimentele muzikant die zich bezighield met onder andere genres als krautrock en dark ambient, zat hij ook in de progrock. En hij organiseerde ook tentoonstellingen, want was ook nog eens een keer kunstenaar. Heeft met films gewerkt en diverse multimedia projecten. Heeft onder andere ook gewerkt met H.R. Giger, Hans Rudy Giger. Die stierf overigens 12 mei 2014. En nu is Peter Vromader er zelf ook niet meer. Een angstaanjagende track die is te vinden op zijn eerste album die in eigen beheer verscheen. Muziek, moet ik het op zijn Duits uitspreken natuurlijk. Muziek aus dem Schattenreich. Hij maakte ook muziek onder de naam Necropolis. Nu hoort nu de track Crypta van dat album. Rust in vrede, Peter Vromader.

En deze gezellige dijenkletser kwam van Joel Gilardini en Paolo Bandera. Het album Jenseits der Anerkennung. Je hoorde de titeltrack en dat verscheen onlangs op datzelfde sublabel van Silentes, waar we al eerder een track van draaiden, namelijk Standard Records. En nog meer gezelligheid met Kloop en Ona Sander. Zij maakte het geweldige album Tempestrari via Winterlight Records. Dit is Furious Dawn.

Maar ik moet in dit geval zeggen, Boyd Rice and Fiends. Niet te vergelijken met zijn project Boyd Rice and Friends. De Fiends, die zijn Douglas P. van Death in June. En inderdaad, Albin Julius van Der Blut Harsh and the Moon Lay Hidden Beneath a Cloud. Die zong ook mee op dit album Wolf Pact. En u hoorde de titeltrack van het album Wolf Pact. En dat verscheen in 2002. Nogmaals, rust in vrede. Albin Julius, gelukkig zijn Boyd Rice, zowel als Douglas P. nog onder ons. En nou moet het verdomme maar eens afgelopen zijn hoor, met al die overlijdens, al die doden. Het is gewoon niet leuk meer. Het gaat wel echt ontzettend hard de laatste tijd. Maar goed, wat doe je er tegen? Helemaal niets. Waar je ook niks tegen doet, en dat is maar goed ook, is gewoon de start van X-Ray. Zometeen het derde uur X-Ray Tit onder de nummer X-Ray. En dat is een special rond Atomine Electrine, of Atomine Electrine. En dat is Peter Andersson, die ook opereert onder de naam Raison d'être. En dit sideproject van hem, daar duikt hij veel meer de Synthi Space in. Ik heb voor een heleboel albums één track uitgekozen. Van een heleboel albums een heleboel tracks uitgekozen. U hoort een track van het album Archimetrical Universe uit 1999. Nebulous uit 2007. Een gedeelte uit The Deep Invisible uit 2008. Een track van Laniakea uit 2015. En een track van The Second Moon uit 2016. En een track van The Antikythera Mechanism. En dat verscheen in 2019 via Winterlights. Peter Andersson, Atomine Electrine. Zometeen na 11 uur. En volgende week en de week daarna, dan duik ik zoals aangekondigd al en zoals beloofd in wat langere tracks van Klaus Schulze. Dat hoort u dus in volgende week in X-Ray en de week erop. Voor nu dank ik u hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en andere ellende dienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op deze concertzender. Nogmaals dank voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de concertzender, blijf bij X-Ray zometeen en blijf bij X-Rated, want volgende week zijn we weer. Voor nu, dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Nou zeg, wat een nasty tik. Maar ik moet wel zeggen, hij is wel op de maat. Dus ik kan hem eigenlijk tot 11 uur vanavond gewoon laten klinken en naar huis gaan. Dan haal ik de plaat morgenochtend wel op. Maar goed, hij is toch bijna aan het eind, dus zo erg is het niet. Het geweldige werk van Paul Bridgic. En dat zonder Paul, want Bridgic is eigenlijk de naam waarop hij het heeft uitgebracht. Ik heb het over de track Under. En dat staat op de 12-inch Twirl Under. Dat verscheen via Oost Good Tone in 2006. Ik zag net een tweet voorbij komen. Het kan weer buiten luisteren naar X-Rated. Dus rol die boxen naar buiten. En gaat uw buren een beetje opvoeden met de muziek die ertoe doet. Want gisteravond hebben we natuurlijk allemaal het Songfestival gekeken.

en de grootst mogelijke bagger gezien. Nou, misschien ook mensen wel niet, maar ik vind dat altijd wel leuk, één keer per jaar. Maar nu gaan we weer naar de muziek die ertoe doet, inderdaad. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Dit is een nieuwe X-Rated op de zondagavond hier bij de Concertzender. En het label, het Duitse label Audiofob, heeft weer een mooie worp nieuwe releases. Deze was echter al een tijdje uit, maar die is nog eens niet voorbijgekomen hier in X-Rated. We hebben het over Wezenberg. En dat is Christian Jan-Erik Wezenberg. Zijn nieuwste album heet Counterclockwise. Het nieuwe album en tegelijkertijd het tweede album. Van het album hoort u nu Digging in Clouds. Dit is X-Rated. Een hele goede avond.

En gelijk gaat het ook weer helemaal mis, dames en heren. Ik zet gewoon de verkeerde trekker klaar. En dat is niet goed, want het moet natuurlijk gewoon deze zijn. Nee, dan moet ik het ook weer opnieuw helemaal gaan invoeren in de... Oh. Goed, aan het begin van een nieuwe X-Rated gaat het natuurlijk weer eens een keertje mis. Maar dit is volledig mijn eigen schuld. In de herkansing dus, de track van Wezenberg, Digging in Clouds.

hoekig en compleet ontregelend. Dat is de muziek al die het duo maakt al sinds ze bezig zijn in de muziek. Ik heb het over duo André Bach en Mark Tegenvos. Amsterdammers. En ze hebben furore gemaakt destijds in de ultra schuine streep wave beweging, punk beweging, maar meer ultra. De band Tox Model. En later gingen ze verder als Technoville en Dead Wheel. En tegenwoordig zijn ze De Neuve. En De Neuve heeft een nieuw album op het Haarlemse Blowpipe Records. En dat album dat heet .be. En deze track die je hoorde, Dressed Up, dat is een oude track. Weliswaar volkomen onherkenbaar gemaakt van de band Technoville. Nee, de band Tox Model. Of was het nou Technoville? Of Technoville was het. Nou, in ieder geval De Neuve. Heerlijk werk. Nieuw werk dus van dit Amsterdamse duo. En, daar gaat hij nog een keertje. Ja, nee. Dat komt allemaal door het Songfestival. Helemaal valslag. Boris Lelong gelukkig niet. Die gaat als een speer met de onweersstorm. Er komt ook onweer de komende week. Lightning Storm. Dit is Boris Lelong en het album Fireflies in Gondwana.

Orson Henschel. Nou, hij is weer helemaal terug, hoor. Wat ik van het album gehoord heb. Nou ja, ik heb het hele album gehoord. En dat is gewoon helemaal goed. Heavy Light heet dat nieuwe album. En dat gaat uitkomen op 27 mei. En Orson Henschel hoort u met Antenna Window. En natuurlijk zit hij op het Duitse Denno Valley Records. Orson Henschel hierbij X-rated op de concertzender. Waar we nu een rondje nieuw Databloom gaan doen. Jawel, want ook Databloom heeft weer een nieuwe Worp releases op de markt. Nou, Worp zijn er drie, waarvan er twee nu aan bod komen. De eerste is Specta Sierra, oftewel Darren Underwood. Spectra Sierra, het album Bioluminescence. En dat verscheen dus via het voornoemde Databloom. Hier zijn Spectra, of hier is eigenlijk Spectra Sierra met Particles.

en de andere release op Data Bloom. Dan hebben we het over Yamaoka en Pearl. Dat zijn de heren Kenichi Oka en Ludwig Simbrelius. En Yamaoka en Pearl die maken afzonderlijk van elkaar ook al de meest prachtige dingen. Maar samen, oh ja, dat mag er ook zijn. Het nieuwe album heet Human en u hoorde het zesde gedeelte hier bij X-Rated. En ook nieuw werk deze week en dat is ook heel mooi. Terwijl het wel warm is, maar het label gaat gewoon door. Het is Glacial Movements uit Italië. Het ijzige label uit Italië. Het nieuwste album van Netherworld heet Vanishing Lands. Netherworld is Alessandro Tedeschi. En dat is de label-eigenaar van Glacial Movements. Maar zelf kan hij het ook. Getuige ook deze prachtige titeltrack van het nieuwe album van Netherworld.

0: Och jongens, dit kan zich toch meten met de beste werken die ooit zijn uitgebracht. Bijvoorbeeld van de begintijd van Attacker of de ambient works van Aphex Twin. Dit is een album wat sowieso bij mij de eindlijst in is gegaan. Nu al. Fabio Orsi en Tess. Fabio Orsi kennen we, de Italiaan die al heel lang muziek maakt. En Tess doet dat ook. Tess is eigenlijk Maurizio Martinucci. En hij maakt tegenwoordig deel uit van Clock DVA. De nieuwste van hun samenwerkingsverband heet Otto. OT/TO. U hoorde daarvan. Saai, schitterend.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray. En X-Ray, dat behelst een twee uniekere tracks van Klaus Schulze in het kader van zijn onlangs overlijden. Daarover straks meer, maar eerst een heugdelijke heruitgave, namelijk een van mijn favorietste albums. Deze staat wat mij betreft ook in mijn Desert Island Collection top 10. Thomas Lear en Robert Randall en het album The Bridge. En dat verscheen in 1979 via het Throbbing Gristle label Industrial. En dat wordt nu eindelijk heruitgegeven op het fameuze Mute label. Van dat album hoort u nu het schitterende Connotations.

Een waar meesterwerk. En dat zeg ik niet alleen maar omdat de maker ervan achter mij zit, maar ik vind het echt een waar meesterwerk. Maarten van der Vleuten maakte deze geweldige electro-track Internaut in 2013. En dat verscheen via Shipwreck Records. En u vindt het op de Internaut EP. Inderdaad, Maarten van der Vleuten, die zit achter mij. Ik heb er net een heerlijke dis mee gegeten om een goede bodem te leggen voor X-Rated vanavond. Want dat is het programma waar u naar luistert. En als bruggetje komt zometeen de nieuwe 12-inch die op zijn eigen label is uitgebracht, Signum Records. Daarover zo meer. Nu eerst vertel ik nog even dat we straks in dit uur alles gaan melden over het Grauzone Festival, wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande in en rond het paard in Den Haag. Maar goed, die nieuwste 12-inch van Aardvark. Daar gaat het nu eventjes om. Aardvark is eigenlijk min of meer terug. Hij woont sinds 2 jaar inmiddels in Portugal, maar het blijft natuurlijk een ras-echte Nederlander. De nieuwste 12-inch die heet 1991. En dat komt omdat er allemaal samples uit dat jaar in zitten verwerkt. Dit is Aardvark met Baksteen. Nieuw verschenen, 149 stuks. Dus haast u als iedereen wil hebben op het voorgenoemde Signum Records. Dit is Aardvark. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke, vuige techno electro acid van Random XS. En Random XS is soms een trio, oftewel Arno Peters of Sander Friedeman en Frank de Groot. Soms is het een duo en soms is het Sander Friedeman alleen. Waarschijnlijk is dit Sander Friedeman alleen, Give Your Body. En die wordt opnieuw uitgebracht dit jaar met extra remixes. Uw Delta Functionen mix staat er op de nieuwste 12 inch en de Lost Tracks remix. En die kon u net horen, Give Your Body in de Lost Tracks remix van Random XS. En we blijven in ons geweldige landje, want wat wordt er een mooie muziek gemaakt in Nederland. Zoals ook het nieuwste album van Hunter Complex, het project van Lars Meijer. Open Sea heet die en die krijgt terecht overal laaiende recensies. En dat is inderdaad zeer terecht. Dit is Hunter Complex van hun nieuwste Open Sea met Chase Manhattan.

Ja, dat is nou jammer, maar dat is geheel en al mijn foutje. Ik heb gewoon een verkeerde track van de volgende plaat opgezet. Dat is helaas niet de bedoeling. Daarom ga ik nog even in de herkansing gooien. Want het is de bedoeling dat we natuurlijk de juiste track gaan draaien. Ik ga hem heel eventjes scherp zetten. Als hij even meewerkt, maar dan moet hij wel meewerken. Ja, komt u maar. Ja, daar is hij. Goed, dames en heren, in de herkansing. Het gaat namelijk om deze. En nou doet hij het weer niet. Goed, dit is inherent aan een live uitzending, dames en heren, jongens en meisjes. Zo gaat dat als je niet van tevoren een programma gaat opnemen. Maar ja, ik vind het nou eenmaal leuk om een live uitzending te gaan maken. Dus dan doen we het maar zo, ook als het een keertje misgaat. Goed, andermaal in de herkansing. Daar is die dan.

Zo, wat een heerlijke plaat is dat. Een nieuwe van Pearl en Yamaoka. En degene die mij volgen met de eindlijst over 2018... of hebben gevolgd met de eindlijst over 2018... die weten dat het album van hun heel hoog stond over 2018. Kijken of dat met dit album ook gaat lukken. Het nieuwe album van Pearl en Yamaoka. Het album heet Sculpture. En daarvan hoorde u Jai Bureau. En dat verscheen via Shimmering Moods Records. Goed, tijd. De hoogste tijd voor het Grauzone Festival. We geven namelijk kaartjes weg vanavond voor dat festival. Wat gehouden gaat worden 9 februari aanstaande. In en rond het paard in Den Haag. En het is me weer een volgepropt festival. Wat dacht u van Shellac? De band van Steve Albini, vroeger van Big Black. Blixa Bargeld, zonder de einstürzende Neubauten. Lebanon Hanover, Lee Ronaldo van Sonic Youth. The Mesthetics, Ancient Methods, oftewel keiharde techno. En Pink Turns Blue, The Cosmic Dead, The Blinders, Rendezvous. En Nick Voigt van Victory Floor zal ook aantreden. Tempers, Snapped Ankles, Maggot Heart, Sink Ya Teeth. Charlie and the Lesbians, Rude 66 en Fata Morgana. Er is ook nog een tentoonstelling gaande rond het werk van Genesis P. Orridge. En of dat dan niet genoeg is er ook nog een symposium met Blixa Bargeld en Steve Albini. Tevens een filmvertoning van The Public Image is Rotten. Nou, waar die over gaat, dat kunt u wel raden natuurlijk. We geven kaartjes weg. We geven 2 kaarten weg voor dat Grauzone Festival. En u kent het recept. Het enige wat u hoeft te doen is mailen bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van Grauzone. Als u kans wil maken op een van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggeven. Ik geef heel eerlijk de 5e en de 10e mailer. De kaartjes. En wie dat zijn, dat hoort u rond 10:30. Nu snel over naar de muziek. Ik zei het net al, Steve Albini is tegenwoordig werkzaam in Shellac nadat hij in Big Black zat en ook nog in The Rape Man. En ook nog producer is geweest van onder andere PJ Harvey en Nirvana en The Pixies en White House. Wat dacht u daarvan? Jawel, Shellac zal optreden in Grauzone. Daarom nu van dat breekmakende eerste album at Action Park Shellac. De mailbox staat nu open en u kunt mailen

De kameraden zijn moe tot in hun botten. De kameraden hebben Geneva en een accordeon. Ze manillen, met de botten verzonken.

in mijn smalle gaat. Niet in mijn abri. Nee, in de vrije nacht. Ik wil dansen, nog met de laatste sterren. Gaga brengt salvo's en granaten. Daartussen, onverstoord door het gebulder, roept een koekoek. Hoe kan ik dansen? Hoe kan ik

hoe kan ik dansen? Ja, laten we hopen dat Blixa Bargeld ook zo optreedt als hij in het paard in Den Haag staat. Dat zou heel erg leuk zijn. Laten we wel wezen, het is zonder de Einstürzende Neubauten dus, maar Blixa Bargeld zal daar solo optreden met tal van effectapparatuur en natuurlijk zijn onmiskenbare stem. De stem die u hoorde, en daarom vond ik het wel grappig om het even in het Nederlands te doen, in de loopgraaf. En dat kwam van het Einstürzende Neubauten album Lament. U luistert naar X-Rated op de concertzender waar we alles hebben over en vertellen over het Grauzone Festival. Weliswaar midden in de nacht, maar een zeer graag geziene gast is de Bunker Terror Techno van Ancient Methods. Luister daar vooral nu even naar, terwijl u nog de kans heeft om te mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl als u kans wil maken op de twee kaarten die wij vanavond verloten. En het is nu tijd voor de Bunker Terror van Ancient Methods.

0: Zo, die was ook sneller afgelopen dan dat ik dacht. Oh, jammer is dat. We hebben het over Nick Void. Wat geweldig. Haar versie van Rocket USA natuurlijk. De track van Suicide. Geweldig. Nick Void. Ik hoop dat ze dat ook gaat doen op Groutzone. Want Nick Void van Factory Floor, die treedt daar ook op. Inderdaad, ik heb de hele lijst genoemd en die kunt u natuurlijk terugvinden op de Facebookpagina van Groutzone of anders natuurlijk op Groutzone site zelf. Ik hoop u daar aan te treffen, 9 februari aanstaande. De mailbox die staat nog heel even open, dus u kunt nog even mailen. En om 10:30 maak ik bekend wie de gelukkigen zijn van de 2 kaarten die wij dus vanavond weggaven voor Groutzone 9 februari aanstaande in en rond het Paard in Den Haag.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, welkom. Tweede uur X-rated hier bij de concertzender op deze natte avond. Deze koude avond. Dus blijft u lekker binnen en geniet van al het moois van experiment van toen en nu. En straks na 11:00 een hele stemmige mooie X-ray tot middernacht. Nu eerst terug naar het verleden, begin jaren 80. Toen bracht Mark Stewart zijn LP uit Learning to Cope with Cowardice. En dat ding, dat wordt opnieuw uitgebracht. Origineel verschenen op Unused Sound Records. En komt nu uit met een extra plaat erbij, The Lost Tapes. Nu nog even het origineel op de draaitafel. Dit zijn Mark Stewart en de Mafia hier bij X-Rated.

3 dagen op een festival, 4 dagen bedoel ik eigenlijk meer, op een festival rondhobbelen als Guess Who is hartstikke leuk. Maar je hebt dan op die zondag eigenlijk heel weinig tijd om een mooie X-Rated samen te stellen. Ik hoop toch dat het gelukt is voor de komende 2 uur. Maar ik heb wel gemeend een lekkere lange plaat aan het begin te doen. Dat scheelt weer 2 platen. Ha, nee, dat is een geintje. Maar ik wilde deze sowieso wel weer eens een keertje horen. Dat was 11 jaar geleden dat ik deze voor het laatst gedraaid heb. New Order hebben we het over. Video 586. En dat is een 12 inch. Die verscheen in 1997 via het Engelse Touch label. New Order aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de zondagavond. Heel fijn dat u er allemaal bij bent en erbij blijft hopelijk tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois kan horen en blijft horen in X-Ray. Nu eerst een mooi nieuw werk van The Future Sound of London. Hun nieuwe heet Captures, pre-8 EP 001. Dus een EP die is uitgebracht van The Future Sound of London. En daarvan hoort u nu de track Fentanyl. U bent verbonden met de concertzender. Dit is X-Rated. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. Ik wens u een hele goede avond bij deze X-Rated.

Dat is er weer zo eentje waar we heel blij van mogen worden. Dat die opnieuw wordt uitgebracht. Mono Lake. En Mono Lake gaat dat album waar dit vanaf komt, Gravity, inderdaad weer opnieuw uitbrengen. Het is origineel verschenen in 2000. Het album dus Gravity. Je hoorde Mono Lake met Fragile. En ik zei het al, ik kom van rechtstreeks van Legazoo gerend. En het was weer een heel fijn festival. Wat mij betreft was gisteren de beste dag, maar ik heb sowieso hele fijne dingen gezien. Ik noem bijvoorbeeld een Tashi Wada met Julia Holter en vanmiddag Nick Kolkvoid en Clara Lewis. Maar gisteren was wel een topdag met in de Pieterskerk Gibrana Cervantes en in de Jacobikerk het fantastische package rond Amul Bogar en Rafael Anton Irisarri en Kevin Richard Martin en KMRU. Nou, met name dat eerste concert, dat heeft me werkelijk helemaal omvergeblazen. En met dat eerste bedoel ik dan van deze twee die ik noemde. Abul Mogar en Rafael Anton Irisarri. Wat was dat geweldig, waanzinnig. Helemaal omvergeblazen in die kerk. En zo hoort dat ook. Ik heb de beide heren mogen spreken achter de merch stand. En daar zag ik tot mijn grote vreugde dat de nieuwste LP die gisteren is uitgekomen, dat hij die bij zich had. En dat ligt nu op de draaitafel. Een heel mooie plaat in blauw vinyl. De nieuwste van Rafael Anton Irisarri. Die heet Facetisms. Een rare titel. Moet ik niet eens heel goed weten hoe je het uitspreekt. Maar goed, zo doe ik het maar. Dit is Rafael Anton Irisarri met Control Your Soul's Desire for Freedom.

0: Erg fraai werk van Art Bit. Art Bit is Art Jansen. En Art Jansen maakt een serie albums met de titel Field Recordings. En dan een nummer daarachter. En we zijn inmiddels aanbeland bij Field Recordings 05. En dat heeft als ondertitel Bohemia. En Art brengt zijn cd's en dingen, lp's, nou cd is dit. CD en digitaal in eigen beheer uit. Heel erg fijn werk van Art Bit. En daarvoor hoort u het monsterachtige nieuwe album van Rafael Anton Irisarri.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated tot 11 uur. En daarna heel veel moois in X-ray tot middernacht. De band, ook al is het eigenlijk maar één man, Matt Johnson. En we hebben het over The, bestaat nog steeds. En heeft eigenlijk een soort wederopstanding gemaakt met het nieuwe album wat hij onlangs heeft uitgebracht. We gaan eens eventjes voor de helemaal terug naar het begin. De allereerste single uit 1980. Geproduceerd door Gilbert en Lewis, oftewel Bruce Gilbert en Graham Lewis van Wire. En de eerste single, dat was Controversial Subject. Dat verscheen via 4AD. Hier in X-Rated is dit The. I got

Oh, wat heerlijk. Oude helden. Absolute helden. Bandulu. En dit kwam van een 12-inch. Die verscheen in 1993 via het Infonet label. Dit was de track Phase In. En dan de zogenaamde Phase In version. Heerlijk, dat Bandulu. En wat mij betreft mogen ze ook gewoon weer eens gaan platen gaan maken en live op gaan treden. Want een van de hardste en diepste bassen die ik ooit heb gehoord was tijdens een optreden van Bandulu in Paradiso Amsterdam. Geweldig. Goed, zomergasten op tv en buiten en uit uw speakers is het compleet herfst. Dus we gaan los hier met X-Rated tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Heel fijn dat u gekozen heeft voor de muziek die ertoe doet. En we gaan naar nieuw werk, namelijk pas 14 september op de markt van E-Talking. Uit Frankrijk, dit is Rise Up en het komt van de 12-inch The Cosmic Egg. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Helaas, er zit een einde aan. Wat mij betreft mag dit dus echt dubbel zo lang duren. Tegen de 20 minuten zeker. We hebben het over Vril, met een puntje ervoor. Vril komt uit Duitsland, uit Hannover om precies te zijn. Het is Uli Hammann. Zijn nieuwste album heet Annie Mist en dat verscheen via het geweldige label Delzin. Heerlijk werk van Delzin, ja ook, maar ook van Vril. En ik draai deze inmiddels zo vaak dat hij is binnengekomen in de potentiële eindlijst over 2023. Ik ben benieuwd of dat ook gaat lukken voor de nieuwste van Thomas Veelman. 8 september gaat hij verschijnen. We hebben hier bij X-Rated eigenlijk een soort van primeurtje. Want ik heb gewoon een track. Ik heb eigenlijk het hele album, maar ik draai één track van de nieuwste van Thomas Veelman. Umdrehen heet hij en u hoort nu Gelbe Kurve, de nieuwste van Thomas Veelman, die we nog kennen uit Palais Schaumburg en The Orb samen met Alex Patterson. De nieuwste dus van Thomas Veelman.

Ja, daar ben ik bijna even stil van. Een prachtige track van Uziek. Oftewel muziek, moet ik eigenlijk zeggen. Het is Mike Paradinas, die ook al heel lang onder ons is en muziek maakt. Vroeger op labels als RNS Records. Tegenwoordig zit hij op het label Belmat. Dit was het album 1977. Het is weliswaar in 2023 uitgegeven, maar het heet echt 1977. U hoorde het prachtige kleinootje Belt en Carpet van muziek. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het nog één keer doen, hoor. Ja, het moet gewoon, het moet gewoon, het moet gewoon. De nieuwste van Caterina Barbieri zit er nu in de speler. Miltafu heet het nieuwste album en zo heet ook deze track van Caterina Barbieri.

Nou, dat is nog eens pure space. Heerlijk werk, heerlijk Sinti-werk van Ogre Sound. En Ogre Sound, dat is, even kijken, wat was er? Robin Ogden heet hij. Ogre Sound met Intensity is the... ik ben heel even in de war. Intensity is the long... Of The Love of the Beholder. Nou ben ik echt helemaal in waar. Ik begin gewoon overnieuw. Prachtig werk van Ogre Sound. Dat is Robin Ogden met de track Intensity is the Love of the Beholder. En dat is wat mij betreft ook gelijk de beste track van het album Wilder. En dat is verschenen dus Robin Ogden. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we gewoon heel fijn verder gaan met werk van nieuw werk van Galia Bizengaliva. En Bizengaliva. Liva, die heeft regelmatig opgetreden in Nederland. En degene die dat gezien hebben, die mogen blij zijn. Want dat zijn schitterende concerten. En ook haar platen mogen er zijn. Het nieuwste album, dat duurt nog wel even. 20 oktober gaat de nieuwste verschijnen van Galia. Die gaat heten Polygon. En die verschijnen via One Little Independent. Dit is Galia Bizengaliva met de track Balapan. Hier is... Galia.

0: Zo, die is ineens afgelopen. Dat is wel jammer. U zult nog tot 20 oktober moeten wachten om de rest te horen. Of misschien dat er tussentijds hier en daar een track gereleased wordt. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Galia Bizengaliva met Balapan. En dat gaat dus verschijnen op het nieuwste album Polygon via One Little Independent. Prachtig, ik kijk uit naar dat nieuwste album.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond. Een minuut te vroeg, maar dat is niet erg. Het tweede uur duurt dan een minuutje langer. U luistert naar X-Rated nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-Ray tot 12 uur. En we gaan nu terug naar 1987, want een album wordt opnieuw uitgebracht en dat is altijd, of niet altijd, maar het is soms wel een goede reden om het origineel weer eens op de draaitafel te leggen. Ik heb het ditmaal over de Franse band Trisomie 21. Het album Million Lights, A Collection of Songs by Trisomie 21, wordt via het aloude label Play It Again Sam weer opnieuw uitgebracht. En wat een stem en wat een muziek maakten ze. Trisomie 21, ze bestaan nog steeds, maar ze maakten in destijds nog wel de mooiste platen en de mooiste tracks. Dit is de Fairy-like show van Trisomie 21.

Ja, zo'n plaat waarvan tenminste ik kan horen wie wat doet. Ik weet niet of dat bij u het geval is, maar bij mij in ieder geval wel. Het fantastische samenwerkingsproject tussen Piet Nemlouk en Robert Görel. En Robert Görel kennen we natuurlijk van de Deutsch-Amerikanische Freundschaft die hij had met wijlen Gabi Delgado López. Piet Nemlouk en Robert Görel als Electro. En dat is op twee albums. Twee Electro-albums zijn er verschenen. En de eerste was in 1996. Dit is van Was van Electro. De 12 inch die daarvan getrokken is. Perfect Body, deel 2. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Heel veel moois in X-Rated. En daarna nog veel meer fraais

In X-Ray. We hebben er weer een gezellige, volle studio. Jongens, laat je horen. Het drie vrienden zijn hier op bezoek. En die hebben weer een plaat meegenomen. Waarvan zij vinden dat die best wel X-rated waardig is. Dat komt allemaal zometeen aan bod. Maar eerst een nieuw werk. Zo nieuw dat het nog moet verschijnen. Van Boston 168. We stampen eventjes goed door met Boston 168. En Gigantia. Dat gaat om een 12-inch verschijnen op het label Beat Pitch. Het label van Alan Alien. 1 september is de release datum. Dit is Boston 168. Dit is X-rated. Fijn dat u er allemaal bij bent. Een hele

Ja, ik roep regelmatig in een jaar, dit is deze week de plaat van het jaar, maar dit is toch deze week de single van het jaar. Hodes hebben we het over met de Into Dust EP. En de Into Dust EP van Hodes, dit verscheen op Mental Modern. De 12-inch Into Dust en u hoorde de track Nothing Has Changed. Wel nu, we hoorden net al aan het begin van de show. We hebben weer, of ik heb hier weer drie goede vrienden die aan zijn geschoven. En ik heb ze gevraagd om alle drie een plaat mee te nemen waarvan ze het idee hebben dat die zeker X-rated waardig is. Ik heb ze alle drie gehoord en ik kan u vertellen, ze zijn alle drie X-rated waardig. En daarom beginnen we nu. De eerste, die komt van goede vriend Sietz Tjarda. Visiona. En Visiona, dat komt uit Chili en is woonachtig in Polen op het moment. Visiona, bekend van zijn werk dat hij gedaan heeft met Doppler Effect. Denk aan bijvoorbeeld Die Reizen. Dit is de track Claro Scuro van het gelijknamige album wat verscheen via Frigio en Circadian Edition in 2022. Sietz Tjarda met zijn bijdrage. Dit is Visiona.

Brecon. Brecon hoorde u met Contort. En dat komt te staan op de Grow EP. Want inderdaad ook nog niet uit. 18 augustus gaat het verschijnen op het label With Bells. En Brecon heeft al als support opgetreden met mensen als Tom York, Fortet, Max Cooper en Caitlin Aurelia Smith. Brecon, prachtig. Contort. En dat komt te staan op de Grow EP, zoals ik al zei. Het komt uit Bristol. We zijn toe aan de tweede track van een goede vriend. En dat is dit keer Martijn Venekatten. Hij heeft meegenomen een LP van Io Mac. En Io Mac die heeft onlangs nog een track uitgebracht met Saint Abdullah. Dit is echter Io Mac van een LP uit 2016. Io Mac is Ian McDonald. Dit hoort nu Toward an Entity of Oneness. Het staat op Bedouin Tracks. En waarom? Omdat het uit is gebracht op het Bedouin label. Sowieso een schitterend label. Martijn Venekatten met Io Mac. Oh, dat gaat even mis. En daar gaat hij weer goed.

heerlijk gekraak en gepiep van Marina en Jekko Jekko. En ook gaat nog verschijnen, namelijk op 11 augustus. Het geweldige album Atlas der Gedanken. En u hoorde Mut zur Wahrheit. Dat verscheen via Edition Door. Of dat gaat verschijnen, moet ik eigenlijk zeggen. Marina en Jekko Jekko. En dat allemaal hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we natuurlijk nog één plaat te gaan hebben van goede vriend. En dat is dit keer Lex Post. En hij duikt eventjes kort maar krachtig in de heerlijke sompige dub van Mike Schommer. En dat is een van de grondleggers, samen natuurlijk met Rod Model, van Echo Chord. U hoort nu Untitled 8 en dat staat op de Deep Chord verzamelaar DC 15, Deep Chord 15 dus. Lex Post met de dub in Untitled 8 van Mike Schommer.

0: Ja, de oplettende luisteraar hoorde het misschien. Ik heb gewoon 2 keer dezelfde track gedraaid. Express, omdat hij maar 2 minuten duurde. Lex verdient meer. Daarom 2 maal Untitled 8 van Mike Schommer. Van het album DC-15 verschenen op Deep Court Records.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, X-rated 2 uur nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray tot middernacht. De honden, die laat u binnen, want buiten is het inmiddels hondenweer. Tenminste in dit gedeelte van Nederland, het noorden nog niet geloof ik. Helaas bereikte mij gisteren het bericht. Dank aan Johan voor de heads-up, want ik had het zelf nog niet gezien. Bereikte mij het bericht dat helaas is overleden Tommy Stumpf. Nou, waar de hele wereld aandacht besteedt, het overigens zeer terechte aandacht besteedt aan Sinéad O'Connor, laat ik dat aan de hele wereld. Ik ga wel een track draaien voor, van Tommy Stumpf, alhoewel misschien bijna helemaal niemand hem kent. Ik ben eens een keer bij een concert geweest van Tommy Stumpf, samen met Jozef, een vriend van mij, René, een vriend van mij, de barman, degene die de kaartjes controleerde en iemand achter de garderobe. En dat was het. En Tommy Stumpf heeft daar ruim uur een geweldig concert gegeven voor deze 5 à 6 mensen. Fantastisch. Tommy Stumpf is nu niet meer. Hij heette Thomas Peters en was een van de grondleggers van de band DRKFC. En zijn laatste album heet Alle Ziend Dood. Tja, rust in vrede. Tommy Stumpf. En nu voor Tommy Stumpf. En u, de luisteraar. Wat mij betreft de beste track die hij ooit gemaakt heeft. Zijn tweede single. Seltsames Glück. Rust in vrede. Tommy Stumpf.

duistere geluiden van T.V. Victor. En dat is het geesteskind van Udo Heidfeld. En hij werd bekend eigenlijk rondom zijn releases op het Trezor label, waar hij nogal laid back en langdurende klanken prachtig uitbracht op dat label. Later is hij veel meer in, het werd op een gegeven moment echt hardere techno. En hij is nu beland in de wat dark ambient sferen. En dat was al eigenlijk in 2015 het geval. Getuige dit album. U hoorde een track van Der Kern, das Fukushima Concert. U hoorde Teil 2 uit Der Kern. En het is op de ritmes en de geluiden die zijn gebaseerd op de geluiden die je hoort in de kernreactor zelf van Fukushima, die gemaakt zijn na de ramp van de kernreactor Fukushima. T.V. Victor hier bij X-Rated. En nu een uit Polen bisklaveret van het verzamelalbum Skontrum Act 6. Dat verscheen in 2007 op War Office Propaganda. En behalve de bisklaveret staan ook Sect en Ab Intra erop. Dit is bisklaveret met Demiurgos.

0: aan de pol. Ze kunt daar niet naar.
1: Ze kijkt
0: naar. Waarom?
1: Waarom?

schaden. Ik kan zo mijn stad halen en zoeken. Dat bent u dat doe je en wie. Ja, dat is de laatste. Doe het niet.

Nou, dat zijn met recht stemmen uit Grave. Gezelligheid van Jean-Baptiste Barrière. Dat al uit 1979. We hoorden Situation Extrême. En het staat op het tweede album wat Jean-Baptiste Barrière uitbracht. Pandemonium, non jamais l'espérance. En het was ondertitel Perspective pour une politique païenne. En dat verscheen op Atom Records. Ijzingwekkend werk van Jean-Baptiste Barrière. Op dit moment is er een heuse, eigenlijk een echte cyclus aan de gang. Door heel Nederland spreidt dat zich uit rond de regisseur Werner Herzog. En dat is geheel terecht, want die man heeft de meest schitterende films gemaakt. Zo heb ik met mijn lief al de films Kaspar Hauser bezocht. En daarin wordt een klein rolletje vertolkt door Florian Frieke van Popol Vuh. En dat is sowieso een band rond Florian Frieke, die overigens al heel lang en helaas niet meer onder ons is, van soundtracks voorziet. En zo zijn wij van de week bij Nosferatu geweest. En dat is wat mij betreft een van de betere Werner Herzog films. Natuurlijk geënt op het origineel van Murnau. Dit is van die soundtrack van Nosferatu. Die Nacht der Himmel van Popol Vuh. En u hoort dan gelijk waar X-Ray de tune vandaan heeft.

0: En dat was inderdaad Dead Man's Hill met Dark Depths of the Sea. Verschenen in 2007 via Old Europa Café. En daarvoor rechtstreeks vanaf de kust van Wales hoorde u Shin U Kun met Atmospheric Stratification Part 1. En dat staat op het album Stratigraphy, verschenen via zijn eigen Mankey Music. In eigen beheer uitgegeven, 100 stuks zijn ervan. En wellicht, als ze er nog zijn, dan is hij ook nog eens een keer getekend door de man zelf. Of we hebben het over Ben Powell. Hij is Shin U Kun uit Wales. En daarvoor de prachtige track van Popol Vuh, Die Nacht, Der Himmel. Zometeen is het de beurt aan X-Ray. En dat wordt een hele spetterende Sinti X-Ray van Majeur. En Majeur is Anthony Patera. En hij is een lid uit het duo Zombie. U hoort drie tracks van het album Time Span, zoals dat verscheen in 2009. En aanvullend drie tracks van het album Termination Shock uit 2015. Sleep is overrated en pest de buren eens goed. Zet die knop op 10 bij X-Ray met Majeur. Zo meteen tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik dank ook voornamelijk mijn gasten van vanavond met hun voortreffelijke platen. Martijn Veenekatten, Lex Post en Siet Stjarda voor hun bijdrages. Jullie hebben weer heerlijke platen meegenomen. En de volgende keer gaan we dat natuurlijk weer doen. Toch?
1: Absoluut.
0: Mooi zo. Hartelijk dank, heren. En ook hartelijk dank nogmaals thuis voor het luisteren. De playlist die staat compleet op de site op de Concertzender. Dank voor alle reacties die ik ook mocht ontvangen. Dat doet goed. En wat mij betreft, maak er een mooie week van. De herfst is aangetreden. Ga wellicht gewoon alvast een kerstboom kopen. Want de zomer die is definitief voorbij. En de herfst die zit volgende week natuurlijk weer kracht bijgezet in X-Rated op de zondagavond. Veel plezier bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En wat mij betreft, tot volgende week. Dag.

0: Max.
1: Ratings.
2: X-rated.

ook zo'n album dat groeit iedere keer dat je hem weer draait. Het nieuwste album van The Anti-Group. Voornamelijk het geesteskind van Eddie Newton, die overigens zelf ook een nieuw album uit heeft. Dat album heet New Tones, maar wij draaiden The Anti-Group met het album Amma. We hoorden The Seven Vibrations Inside the Poe Pilu. Prachtig werk, verschenen via Armcom Europe en het Italiaanse label Rizosfera. X-rated op de concertzender en na de Anti-Group een kleine overgang naar de band Coil. En waarom Coil? Ja, dat draaien we natuurlijk nooit in X-rated. Maar we hebben weer een reden gevonden en dat is een helaas ook alweer het overlijden van iemand. En dat is deze keer Hakim Bey, die overleed deze week. Hakim Bey was een communistisch schrijver en poëet. Hij heet eigenlijk Peter Lamborn Wilson. En voornamelijk natuurlijk literair werk wat van hem verschenen is. Maar een hele enkele keer leende hij ook zijn stem aan muzikale producten. Zoals bijvoorbeeld de track Assassins of Hakim Bey van Coil. Dus overigens, de muziek die Coil daarvoor heeft ingezet is eerder gebruikt in de track Kala. Dat werd weer gebruikt op het project City of Light van Bill Laswell. Nu dus in Assassins of Hakim Bey met de stem ook van Hakim Bey. Hier is Coil, rust in vrede, Peter Lamborn Wilson, oftewel Hakim Bey.

Even zo'n X-rated klassieker tussendoor. In Slaughter Natives, Tearing My Life Away. Van het album Resurrection. Op Cold Meat Industry natuurlijk. Hier bij X-rated op de Concertzender. Waar we doorgaan met de Moloch Conspiracy. Incantatios from Ugarit. Ugarit is een stad in Syrië. En het album is geïnspireerd door religieuze teksten die zijn gevonden in de ruïnes van deze stad in Syrië. Incantatios from Ugarit. Dit is Daughter of Anu hier nu bij X-Rated op van Moloch Conspiracy.

Chat. She does the shoes.

Wat een schitterende track. Hercules and Love Affair. Nooit gedacht dat ik dat nog eens in X-Rated zou kunnen draaien. Maar dan featuring Anoni, oftewel Anthony van Anthony and the Johnsons.

En deze Hercules and Love Affair track was niet zomaar een track featuring Anoni. Het is ook nog eens een keer een Justin K. Broderick remix. U weet wel, de man van Godflesh, Jezu en andere mooie dingen. Poisonous Storytelling. Dat is op een digitale single uitgebracht tot op heden. En het, er komt een album aan van Hercules and Love Affair. Dat gebeurt op 17 juni aanstaande via het befaamde Skint label. Het album gaat heten In Amber. En voor Hercules and Love Affair kon u luisteren naar Void Stasis. Liquid Fire van het album Ruins. En dat is nieuw verschenen via Cryo Chamber.

Helaas markeert dat het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog veel meer moois te beleven. Namelijk zometeen in X-Ray een special rond de Italiaanse artiest Nim, oftewel Giuseppe Verticchio. U hoort twee tracks van het album The Unkept Secrets uit 2008. Eén track van Travel Diary uit 2009. Eenmaal van de Kroentep Archives in 2011. Eenmaal Beyond the Crying Era. En dat is de unreleased track die 3 jaar geleden verscheen op het album op Winterlight. En we eindigen met het nieuwe album. 2 tracks van Iron and Ice. Net verschenen in dit jaar. Zometeen dus veel meer moois bij de Concertzender hier te beleven. En om 12 uur is het tijd voor een nieuwe Dr. Klangendom. Ik wens u allen een hele mooie avond verder. Sleep is overrated. Blijf bij X-Ray. Blijf bij de Concertzender. En ijs, weder en andere ellende dienende is er natuurlijk gewoon weer een nieuwe X-Rated op de Concertzender. Volgende week vanaf 9 uur. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren en alle reacties die ik van links en rechts en boven en beneden mocht ontvangen. Dat doet goed. Nogmaals dank voor het luisteren en wat mij betreft tot volgende week.

Max. Ratings.

heerlijk log en zwaar. Gianluca Bicuzzi, en die zet toch in zijn eentje even bijna een eenpersoons Sun O neer in de track Bad Karma. U vindt het op het nieuwste album wat van hem verschenen is. Op de rand tussen 23 en 24 moet ik zeggen. Het album Black Mantra. En dat verscheen op het Italiaanse Standa label. Gianluca Bicuzzi hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over Tangerine Dream. Die komt weer naar Nederland. En die gaan een heel speciaal concert geven. Namelijk 50 Years of Phaedra. Phaedra is het fenomenale album wat in 1974 verscheen. En wat mij betreft nog steeds, ja, ik denk wel het op één na favoriete Tangerine Dream album. De meest favoriete, dat blijft Rubicon. Maar Phaedra, dat mag er ook zijn. In 1974, ik was helemaal uit het veld toen ik dit album voor het eerst hoorde. En ik weet het, Tangerine Dream, de originele leden, die zijn er allemaal niet meer. Of althans, eentje leeft er niet meer en de andere zijn er niet meer bij. Maar het huidige trio, die weet ook wel degelijk van, want ik heb ze meerdere malen live gezien. Dus ik kijk heel erg uit naar 50 Years of Phaedra. Dat gaat gebeuren op zaterdag 21 december aanstaande in het theater De Stoelendans. Ja, de naam van het theater, dat heeft het niet mee. Het is het oude theater De Enk en dat is gevestigd in Oorschot. Er zijn nog kaarten en ik zou ze pakken als ik u was, want dit is niet iets om te missen. Tangerine Dream en het project Phaedra. Vandaar nu even een stukje uit het originele album Phaedra, namelijk een stuk uit de track Phaedra. Nogmaals, zaterdag 21 december in De Stoelendans in Oorschot gaat dat zien. Tangerine Dream.

Franse duo Indalaska. Ze maakte in 2023 het album Musique de Sable. En het duo dat is eigenlijk afkomstig uit een ander duo, namelijk Manin Carrie. En zij vormen eigenlijk gewoon ook Indalaska. Dezelfde mensen. Musique des Sables verscheen op het Poolse Zoharum. Je hoorde het schitterende Le Bleu Superstition. Indalaska hier bij X-Rated op de Concertzender. En ik zag dat terwijl Tangerine Dream Fedra draaide, er een flink aantal kaarten verkocht werd. Er zijn er 110 over. En ik zou even mijn uw slag slaan voordat het te laat is. In ieder geval, doen gewoon. Deze week overleed helaas Phil Lesh. Phil Lesh was een van de oprichters van The Grateful Dead. Maar behalve dat maakte hij ook in 1975 samen met de avant-garde componist Ned Lagan het bijzondere album Sea Stones. En het grappige is, daar doen ook mensen als Jerry Garcia en Mickey Hart aan mee. En zij waren ook van The Grateful Dead. Maar behalve dat zijn ook mensen als David Crosby van Crosby, Stills, Nash & Young te horen. En Grace Slick bijvoorbeeld van Jefferson Airplane. Nou, je hoort ze echt niet terug op dit album. En dat vind ik het bijzondere eraan. Rust in vrede, Phil Lesh. En daarom nu een track van dat voornoemde album Sea Stones. U hoort een gedeelte uit het zevende gedeelte van Sea Stones voor Phil Lesh.

U hoorde inderdaad Of The Wand and The Moon met het hele fijne nummer My Devotion Will Never Fade. Deze versie haalde ik van de verzamelaar Looking for Europe, de Neofolk Compendium. Eigenlijk een vierdubbel album waar je eigenlijk iedere track van kan draaien. Wat een fantastische compilatie is dat. In 2005 verschenen via Auerbach Toonträger Of The Wand and The Moon aan het einde van deze X-Rated. En daarvoor kunnen we luisteren naar Brotherhood of Sleep, het nieuwste project van Bart Pieten. En hij is ook onder andere Dead Man's Hill, maar zijn nieuwste project heet dus Brotherhood of Sleep. Nieuw verschenen op het fantastische Winterlight label, het album Devotional Hymns to a Brilliant Flaming Sun. En u hoorde van Brotherhood of Sleep de track Infinity. En daarvoor speciaal voor Phil Lesh, deze week overleden. De track die hij maakte, of het album dat hij maakte met Ned Lagan, Sea Stones. Zometeen is er een derde uur en dat is X-Ray met één hele lange track, namelijk BV Dub. BV Dub, oftewel Brock Van Way. BV Dub met Asleep in Ultramarine. En dat verscheen eigenlijk ook op de drempel tussen 23 en 24 via het Phonodrome label. En dat is weer een zusterlabel van Dronarium. U hoort BV Dub, een fantastische track, Asleep in Ultramarine, in bijna zijn volledigheid in X-Ray, zometeen tot middernacht. Rest mij nog u hartelijk te bedanken voor de reacties die ik mocht ontvangen en natuurlijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Een ijsweder, herfst en vallende blaadjes dienende is er natuurlijk volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Tussen 9 en 11, gevolgd door een mooie X-Ray op tot middernacht. En volgende week hebben we ook de 250ste Space Exposure. Gaan we een feestje bouwen hier in de studio. Wat mij betreft, heb een mooie nacht, een mooie week en tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

Allemachtig, wat een track. Werkelijk fantastisch. Spiral van Vangelis. Van het gelijknamige album. En dat allemaal vanwege het feit dat Vangelis ons deze week moest verlaten op 79-jarige leeftijd. Geboren als Evangelos Odysseas Papathanasiou, Vangelis maakte furoren met een bijzondere batterij aan elektronica. Helemaal rondom allerlei synthesizers gebouwd en maakte daar al snel muziek mee. Maar niet vanaf het allereerste begin. Het begon allemaal een beetje in de prog-rock. Met albums als Earth en zo. Nou, hij heeft eigenlijk meer dan 50 albums op zijn naam staan. En die 50 albums, ja, dat is onmogelijk om dat in een uur te doen. En net als bij na het overlijden van Klaus Schulze, heb ik besloten om een aantal tracks van Vangelis te draaien. En dan voornamelijk een persoonlijke keuze van mij. Dus persoonlijke favorieten. Het is vooral geen chronologisch overzicht, want dat is bijna niet te doen. Maar daarom Spiral van Vangelis aan het begin van deze X-Rated. En waarom Spiral ook? Nou, behalve dat het een track is die sowieso wel kippenvel geeft, is het de allereerste track die ik hoorde toen ik de hoofdstedelijke platenzaak Boudisque binnenstapte. Ooit. Als klant in 1976. Ik had net Klaus Schulze ontdekt en Tangerine Dream ontdekt en wilde meer. En ik had gehoord dat Boudisque in Amsterdam heel veel elektronica verkocht. Ik loop daar naar binnen en daar staat Spiral van Vangelis op. Deze track ook. Dat is me altijd bijgebleven en daarom is het ook altijd een favoriet gebleven. Rust in vrede, Vangelis. Het komende uur is speciaal voor jou en natuurlijk voor u, de luisteraar. Fijn dat u erbij bent. Het komende uur staat in het teken van Vangelis. Het tweede uur, straks hebben we de primeurs van nieuwe albums van Eddie Newton en The Anti-Group. Maar nu eerst verder met Vangelis. Spiral was uit 1977. Een jaartje eerder bracht hij het waanzinnig mooie album Albedo 0.39 uit. De titeltrack die hoort u zo. Maar eerst is hier Vangelis met Pulsar.

Het nieuwe album van Lustmord. Jawel, The Others. En met als ondertitel Lustmord Deconstructed. Nou, dat willen we weten, want er zijn een aantal werkelijk fantastische versies op dat dubbelalbum te beluisteren. Waaronder deze van Ulver. Ja, Lustmord en Ulver die samenwerken. Dat is natuurlijk werkelijk een gouden combi. Een combi uit de hemel. God Eater werd verbouwd door Ulver. En dat deden ze op verbluffende wijze. Schitterend nieuw werk met nog veel meer op dat prachtige album te horen. The Others van Lustmord. X-Rated op de concertzender met nu een beetje terug in de tijd naar 2010. Toen bestond het label Greytone nog. Geen idee wat er ooit van het label terecht is gekomen, want het stopte op een gegeven moment met releases. En dat is jammer. En een van de releases op dat label was van Santa Agostino. En deze titel, Virus, La Danza nel Inferno dei Morti Dementi, staat op het album Operazione Paura. En hoe dat klinkt, dat hoort u nu. Dit is Santa Agostino.

0: Zo, die staat of zit, zo u wilt. Mortar Devotions uit Finland. En u hoorde het vijfde gedeelte uit Operazione Piovra. En dat staat op het album Operazione Piovra, The Lad Chronicles. En dat verscheen 2 jaar geleden op het Italiaanse 8 Tower. En dat slaat weer aan natuurlijk, dat sluit weer aan bij het Italiaanse Santa Agostino. En overigens bij het invullen van de playlist viel mij op dat ik... Ik had het niet in de gaten, maar bij Santa Agostino zag ik dat de titel van het album Operazione Paura was en van Mortar Devotions Operazione Piovra. 2 maal Operazione. Ja, dat was puur toeval. Toeval bestaat, dames en heren, jongens en meisjes. Wat geen toeval is, is dat er op 6 juni aanstaande 2 nieuwe albums verschijnen van de hand van Eddie Newton. Natuurlijk bekend van Clock DVA en The Anti-Group. En zowel op 6 juni verschijnt het album Amma van The Anti-Group als het album New Tones van Eddie Newton. En dat is eigenlijk het allereerste echte solo-album van Eddie Newton. We hebben de primeur vanavond hier bij X-Rated om 2 tracks te draaien. Dus 1 track van The Anti-Group en 1 track van het Eddie Newton solo album. Dat hoort u zo meteen, maar we beginnen nu met The Anti-Group, het nieuwe album Amma. En niet nadat ik heb bedankt voor degenen die dit mogelijk hebben gemaakt, namelijk Rob Meren. Paolo van het label Armcom Europe en Rizos Vera. En natuurlijk, niet in de laatste plaats, Eddie Newton zelf. Dit is Ogo Le Renard Pal. Dit is The Anti-Group.
1: The psychological dimension in African healing is now increasingly recognized by doctors throughout the world as a serious and valid aspect of curative medicine.

0: En Aphrodite's Child maakte deze schitterende track Break in 1972. En het staat op het album The Number of the Beast, oftewel 666. En dat verscheen via Vertigo. De toetsen en de elektronica die u hoorde, die werden gedaan door Vangelis. De zang, u zult denken, Aphrodite's Child, daar zong toch ook Demis Roussos in. Wel nu, deze track werd gezongen door Lucas Sideras. Dat was het derde lid van Aphrodite's Child. Die nam de zang voor zijn rekening in het prachtige Break. En daarvoor hoorde u de nieuwe track, The Deep 1953. Zoals beloofd dus van het nieuwe 6 juni te verschijnen soloalbum van Eddie Newton. Van Clock DVA van The Anti Group. Het album heet New Tones en zal dus ook 6 juni verschijnen via Armcom Europe en Ritzosfera. Het laatste eerbetoon was Aphrodite's Child aan Vangelis. En daarmee is ook een einde gekomen aan deze X-Rated. Maar we gaan door met eerbetonen. Ik had natuurlijk 2 uur lang Klaus Schulze een aantal weken geleden in X-Rated. En daar opvolgend vorige week een X-Ray met 2 lange tracks van Klaus Schulze. Wel nu vanavond de track met de angstig... Ja, de hele angstig toepasselijke titel die niet uitkwam. Die kunst 100 jaren oud zu werden. Helaas is dat niet opgegaan voor Klaus Schulze. U hoort alle 8 delen uit dat prachtige stuk. En het is alleen maar verschenen op de Jubilee Edition. Een 25 cd-box die in 1997 verscheen via Mannequin. 8 delen, die hoort u achter elkaar. En het is opgenomen in 1971 en 1972. Dus als u denkt, wat een krakkemikkige kwaliteit, dat kan. Maar ik wilde de track u niet onthouden, omdat die fraai is en heel erg staat voor het experiment waarvoor Klaus Schulze stond in die tijd. Dat dus zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En laten we in godsnaam hopen dat er nou geen grootheid uit de elektronica wereld of de wat voor wereld dan ook ons gaat verlaten de komende weken. Dan is er gewoon volgende week weer een nieuwe reguliere X-Rated op de concertzender. Ik hoop dat u genoten heeft, ook van het eerbetoon van Vangelis en aan Vangelis. Heb een fijne nacht, blijf bij X-Rated, heb een fijne week en tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman.
2: Hier is das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
3: Good evening. Good evening.
4: Buenas noches, señoras y señores.
5: Mesdames et messieurs, bonjour.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen.

0: Max.
1: Ratings.

20 januari 2010 kreeg ik een telefoontje van de toenmalige ex-directeur van Kink FM, Jan Tien van Tol, dat Arjen vermist werd. Al heel erg lang niks van gehoord, en echt urenlang. Hij had een inspreekklus bij RTL 5 en daar is hij niet komen opdagen. Nou, dat voelde niet goed, dus we zijn gaan zoeken, een urenlange zoektocht. Voornamelijk in de kou, buiten, bellen. En wij hoorden maar niets. Uiteindelijk, aan het einde van de dag, hebben wij Arjen gevonden. Onderaan zijn trap is een eigen huis. Een ongelooflijk naar ongeluk wat Arjen Grolleman is overkomen. Ook toenmalig directeur van Kink FM en natuurlijk maker van fantastische programma's als Avondland en X-Rated. En inderdaad ook toenmalig station voice van RTL 5. Arjen was niet meer. Een groot klap. Vandaar dat ik besloten heb om, aangezien het nu exact 9 jaar geleden is, om vanavond volledig te wijden aan deze begenadigde programmamaker en mens, mijn goede vriend Arjen Grolleman, en bovendien ook nog eens een keer mijn maatje in X-Rated. Dankzij Arjen ben ik in 1999 bij X-Rated terechtgekomen, toen nog bij Kink FM. 1 februari start Kink. En ook dat mag Arjen niet meemaken. Dat zal dus ook zonder Arjen zijn. Net zoals deze uitzending zonder Arjen zal zijn. Alhoewel, niet helemaal, want hij is natuurlijk best aanwezig. Vandaar puur zijn favoriete muziek vanavond. En zijn favoriete poëzie. Voor 1 keer komt de poëzie terug. Speciaal voor Arjen. Een aantal kleine stukjes, een aantal kleine gedichtjes in deze X-Rated. Dit is X-Rated op de Concertzender. Heel erg fijn dat u erbij bent. En hartelijk dank voor alle reacties die ik al vooraf heb mogen ontvangen via de diverse kanalen. Fijn dat u er bent. En wij gaan natuurlijk genieten van al het moois van toen. Nee, niet van nu. U hoort helemaal niets wat na 20 januari 2010 is uitgekomen. Dat mogen duidelijk zijn. Puurs Arjen's favoriete platen. En ik weet dat wij eens een keer een uitzending hebben gemaakt op oudejaar. Toen hebben we een 7 uur durende X-Rated gemaakt van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's nachts. En na 12 gingen wij de dance in. We hebben een ongelooflijk gezellige uitzending gehad en ik zie hem nog zitten. Helemaal spaced out op Higher Intelligence Agency en Solid Motion. Champagne in de ene hand, de oliebol in de andere hand. En daar ging hij spacen op Higher Intelligence Agency. En daar begonnen we dus deze X-Rated mee. Arjen was een zeer veelzijdig mens. Techno, slagers, een goede productie van Linkin Park. Maar zijn echte favoriete muziek, dat was wel de duisternis, het occulte, het mystieke, het vreemde, het ontregelende. En daar hoort u nu een doorsnede van. Zoals bijvoorbeeld Throbbing Gristle, Hot on the Heels of Love, maar dan in de Carl Craig remix. En dat verscheen op Mutant.